opleveren wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorwegbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio.
2: Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het geweld tegen NS-personeel blijft toenemen. Dus de spoorwegvakbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. Meerdere mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij verschillende steekpartijen in het centrum van Arnhem. Volgens de Gelderlander is zeker 1 iemand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie was massaal aanwezig. Agenten liepen rond met kogelvrije vesten. Er is minstens 1 iemand aangehouden. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden dingen vernield. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. En de meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim, heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op verschillende plekken in het centrum van Arnhem waren gisteravond steekpartijen. Volgens regionale media zijn er meerdere mensen gewond geraakt, maar hoeveel is niet bekend. De aanleiding van de steekpartijen is nog onduidelijk, maar er zou eerder op de avond een grote ruzie zijn geweest. Er zijn meerdere mensen aangehouden. Conducteurs en ander treinpersoneel moeten beter worden beschermd tegen agressieve reizigers. Dat staat in een alarmerende brief van de spoorwegvakbond aan de politiek. NS-medewerkers worden steeds vaker bedreigd of mishandeld. De bond wil daarom dat er meer BOA's meelopen in de trein. Veel datacenters in ons land houden geheim hoeveel water en stroom ze verbruiken. Volgens Dagblad Trouw is driekwart daar vaag over of delen ze helemaal niets, terwijl dat wel verplicht is. Het aantal datacenters neemt hier al jaren toe. Ze hebben niet alleen elektriciteit nodig, maar ook water om de servers te koelen. Een grote kans dat je vandaag iemand een felicitatie-appje moet sturen. Op geen enkele dag zijn zoveel Nederlanders jarig als op 30 september. Ruim 44.000. Het CBS denkt wel te weten hoe dat komt. Eind september is namelijk 9 maanden na de donkerste dagen van het jaar. En stelletjes kruipen dan net wat dichter tegen elkaar aan. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Medewerkers van NS zijn dit jaar al ruim 5000 keer aangevallen door agressieve reizigers. De vakbond is er klaar mee en vindt dat de politiek moet ingrijpen. Ze willen meer boa's op de trein die wat mogen doen als personeel wordt mishandeld. De NS zou dat al langer beloven, maar volgens de bonden gebeurt er helemaal niks. Op social media gaan allerlei filmpjes rond van het geweld gisteravond in Arnhem. Daar werden op 3 plekken in de binnenstad mensen neergestoken. Op de beelden is te zien dat er wordt gevochten en de politie ingrijpt. Er zijn gewonden gevallen en verdachten opgepakt, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Bij scholierenprotesten in de buurt van Parijs zijn meer dan 400 jongeren opgepakt. Ze zijn boos om het lerarentekort en slechte roosters. De politie heeft hard ingegrepen tegen geweld en vernielingen. Volgens de minister was dat te hard, maar de burgemeester vond dat in sommige gevallen terecht. En we hebben er veel voor over om een glaasje kraanwater te kunnen blijven drinken. De helft van de Nederlanders is zelfs bereid om ruim 5 keer zoveel te betalen voor water als nu. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek. Om drinkwater te besparen willen veel mensen in ons land ook minder vaak en korter douchen. Het weer van Weer Online. Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Straks pas. Vraag je, bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep!

Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in een probleem. Luister maar. Praat geen poep.

vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker het binnenhof oprij. Hou je op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

je. Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poep, zeg. Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Heb u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep, waar is mijn dressoir?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn opnieuw verdachten opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt in Gelderland. Het gaat om twee mannen uit Amsterdam. Bij huiszoekingen zijn twee vuurwapens gevonden. Bij het drugsgeweld in Overasselt viel begin deze maand 1 dode. In totaal zitten meer dan 30 mensen vast. Voor het eerst staat vast dat het toeslagenschandaal psychische schade heeft veroorzaakt bij complete gezinnen. De krant Tubantia schrijft over een zaak van een toeslagengezin uit Twente. Ouders en kinderen hebben stress en andere klachten. Volgens onafhankelijke deskundigen komt dat door de doorgeslagen fraudejacht van de Belastingdienst. De provinciale weg bij het Drentse Zuidwolde, waar gisteren een dodelijk ongeluk was, blijft ook vandaag nog de hele dag dicht. Het duurt veel langer dan verwacht om alles op te ruimen en te repareren. Gisteren botsten 3 vrachtwagens en 3 personenauto's op elkaar. Dat zorgde voor een grote ravage. De Consumentenbond en andere belangenclubs zijn een rechtszaak begonnen tegen het moederbedrijf van automerk Fiat. In hun dieselcampers zou zogeheten schommelsoftware zitten. Ze lijken minder vervuilend dan ze in werkelijkheid zijn. De campers voldoen dus niet aan de wet en volgens de Consumentenclub zijn ze daardoor veel minder waard. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en warm, 24 graden aan zee tot 28 graden in het oosten. Later vandaag meer bewolking en kans op regen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: God, ook voor Peter.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ik zeg vastgeluid.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Moraal van de week.
5: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
6: Peter Moraal.
5: Dat bent u niet.
6: Ah, Peter.

0: Performance Radio, zo heet dat hier, hè? Gewoon draaien waar je zelf vindt in het. Goed, maar desalniettemin doen we ook wel eens wat serieuze onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld het manifesteren van de geluidsfragmenten. Manifesteren, dat doen we samen, hè? Daar hebben we cursussen voor. Maar we doen het ook gewoon wel eens uit de losse pols. En dan komen we uit bij een excuus.
1: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been hebt gezet, of dat u zich misleid heeft gevoeld. Dat ik onvolledig ben geweest, in de woorden van de heer Van Dijk. En tegen mevrouw Mütleur zeg ik ook, dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar dat had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders, en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mijn excuses voor. Dat had ik eerder moeten doen, zeg ik ook nu. Maar dat is ook voortschrijdend inzicht. En wat dat betreft komt uw inbreng in tweede termijn wel ook echt bij mij binnen. En waarom ik lang niet mee heb willen gaan in dat frame, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen airtje. Beter moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren? Het was een

We gaan een tijdje terug in de tijd. Terug in de tijd. Met de Nederlandse groep ergens in de jaren 70, Vitesse, zo heette ze. Live, Can't Keep a Promise.

0: softer light. Still wonder if we might, but Christ, I cannot count on it. I flirt with Katie down the lens, and I pretend to want her more than you.
1: Ik wist dat het met Peter serieus werd toen hij eerder opstond dan ik om voor mijn baby te zorgen.
0: A stick and poke and then an awkward kiss. In a moment missed, I'd have her if I could have you, dear.

0: Heb je dat dan ook wel eens, dat je denkt van het is me eigenlijk allemaal een beetje te veel. Ik heb er gewoon geen zin meer in. Het is naar, vervelend, gemiezer, gezeur.
1: Vind je het spannend, Peter?
0: Nou ja, het gaat over mij.

0: Tramp, Just Another Nervous Wreck.
1: Op Peter kun je rekenen.
2: This is Ice.
0: Met straks iets van de Beatles dat je niet kent, denk ik. Maar nu hou ik eerst even weg. Nee, ik word niet gek. Ik ben al gek. Gecertificeerd gek trouwens. Officieel geconstateerd. Dit zijn de Beach Boys in my room.
3: Blah, blah, blah. And where has that led us?

0: door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
1: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
2: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
3: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
2: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles, maar dan anders. Ice Radio. De Beatles, maar dan anders.

0: Radio. Ijskoud. De warmste.
1: En kijk eens op de klok. Het is al ruim een half uur voorbij het hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Deze week is dat
2: Ice Radio.
1: Krol. Met, ik geloof dat het in het Duits niet betekent wat ik nu ga zeggen. Het heet Geile Welt. Ja, Geile Welt. Je hoort dat goed.

0: Skies Radio.
1: Ja.
0: Geen playlist,
2: maar passie.
1: Ik zat te kijken naar beste zangers laatst en daar kwam John Denver voorbij. Althans, iemand had het over hem. En daar vonden ze maar niks. Nou,

Leaving on a Jet Plane van John Denver. Prachtig toch? Ik weet niet wat hier mis mee is hoor. Ze waren er zo neerbuigend over deze man. Kan toch helemaal niet. Maar Clouseau, ja, die waren daar in dat programma. Maakte een paar erg mooie nummers. Versies van nummers moet ik zeggen. Zoals deze. Ik zing van Zoe. Door Clouseau.

0: wat Clouseau dus ook deed een aflevering later, was een bijzonder mooie versie van Do You Know Where You're Going To van Diana Ross. Daar ga ik mee afsluiten. Niet met die cover, maar met het origineel.
1: Jij bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser, ik vind je echt niet aardig.

Ik heb nog een leuk feitje voor je. Het is een feit dat als je één bepaald nummer hoort aan het eind van een programma, dat betekent dat de muzieklijst net te kort was. Dat ze nog 2 minuten over hadden. Dan hoor je dit nummer, Blur, met Song 2.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Je kan niet goed op zijn voorstel gehad. Pas op voor jezelf.
5: Lach maar.
6: Wat ben je stil, waar denk je aan?
7: What are you thinking about?
8: Dat was een slappe hap.
9: Fijne uitzending verder, dames en heren.
10: Het is met name heel veel plezier hebben.
11: Bernie, I said, they'll never make that money back.
12: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
13: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het onderzoek naar het bendegeweld in Overasselt zijn opnieuw verdachten opgepakt. Twee mannen uit Amsterdam. De politie vond bij huiszoekingen onder andere een automatisch vuurwapen. Begin deze maand trokken tientallen gewapende mannen naar het huis van een drugscrimineel. Een beveiliger bij het huis in Overasselt werd doodgeschoten. Over ruim twee weken speelt AZ een Europese wedstrijd tegen de Israëlische club Hapoel, maar het uitvak blijft leeg. De Israëliërs mogen geen supporters meenemen naar Alkmaar. De gemeente en de politie zijn bang voor mogelijke rellen, zoals die van een paar jaar geleden in Amsterdam, toen een Israëlische club tegen Ajax speelde. Een van de mannen die zondag werd opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis belde zelf de politie. Volgens Britse media gebeurde dat een uur voordat een boerin alarm sloeg die het niet vertrouwde. In de busjes van de verdachte werden blikken met benzine gevonden. Waarom ze bij de luchtmachtbasis waren is nog niet bekend. En september was met bijna 17 graden een stuk warmer dan gemiddeld. Het werd zelfs een van de warmste septembermaanden sinds het wordt bijgehouden. Vooral de hoge temperaturen van de laatste dagen hebben daarvoor gezorgd. Zo werd gisteren nog een weerdagrecord in Eindhoven verbroken met bijna 29 graden. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
13: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
15: I like it.
13: Ice Radio.
16: Your alternative to ordinary radio.
17: Ice Radio.
18: Met nu.
13: Files from the fridge.

0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig onderweg van Dubai naar Israël is geland in Saoedi-Arabië na een ruzie tussen de piloten. In de cockpit ontstond een bloedige vechtpartij en een van de piloten zou zijn neergestoken. Passagiers hebben geholpen om de aanvaller te overmeesteren. Het toestel van Fly Dubai maakte plotseling een duikvlucht, maar is veilig geland. Na een steekpartij in Eindhoven zijn 4 van de 5 opgepakte mannen vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten. In Eindhoven werden van het weekend 2 jongens van 14 en 18 van de weg gereden en daarna neergestoken. Waarom is onduidelijk. Een van de jongens ligt nog altijd in het ziekenhuis. Een proef waarbij crackverslaafden worden behandeld met een afkikmedicijn is voorlopig gestopt. De inspectie maakt zich zorgen over de kwaliteit en heeft de productie stilgelegd. Amsterdam baalt ervan, want daar zorgen crackgebruikers al tijden voor overlast. Crack is een soort cocaïne die niet gesnoven, maar gerookt wordt. En FNV-baas Hans Spekman denkt dat hij volgende week met de werkgevers gaat praten over de sociale zekerheid. De vakbonden voerden de afgelopen tijd massaal actie tegen het kabinetsbeleid. Zo werd er gestaakt in het openbaar vervoer. Nieuwe acties zijn voorlopig van de baan, nu bezuinigingen op uitkeringen worden geschrapt. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. In Zeeland is het bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan in het hele land een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een vliegtuig dat van Dubai onderweg was naar Israël is ontsnapt aan een ramp nadat de piloten met elkaar op de vuist gingen. Het vliegtuig maakte plotseling een duikvlucht. Er wordt onderzocht of het een bewuste actie was. Een van de piloten is na de vechtpartij met behulp van passagiers overmeesterd. Het toestel is veilig geland. De jongeren die gisteravond meededen aan het geweld in Arnhem zijn uitgeprocedeerde asielzoekers, meldt de Gelderlander. Burgemeester Marcouch haalt hard naar ze uit. Hij zegt dat de opgepakte jongeren snel het land uit moeten. In de Arnhemse binnenstad zou een grote ruzie zijn geweest. Daarbij werd gevochten en gestoken. Er is nogal wat mis met de voedselveiligheid bij zomerse horeca, zoals strandtenten. Toezichthouder NVWA heeft tijdens warme dagen extra gecontroleerd. 2/3 van de horecabedrijven had de zaakjes niet op orde. Inspecteurs zagen bijvoorbeeld vliegen in de keuken en eten dat niet op de goede temperatuur werd bewaard. En de Duitse politie houdt een grote actie tegen een witwasnetwerk en een motorbende. Het zou gaan om de Hells Angels. Er worden zo'n 100 locaties doorzocht door de politie. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland, België en Bulgarije. In het onderzoek is ook voor bijna 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het zonnig. Het wordt 24 tot 28 graden. In Zeeland en Zuid-Holland vanmiddag regen. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het daarbij stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: girls and boys.
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt misschien flink bezuinigd op onderwijs. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid uit de begroting zijn gehaald, moet het kabinet dat zien te compenseren. Geld weghalen bij onderwijs is één van de opties, blijkt uit een tabel van minister Heijnen van Financiën. Oppositiepartijen vinden dat een slecht idee. De NS is het eens met de Spoorwegvakbond dat medewerkers in de trein beter moeten worden beschermd tegen agressieve reizigers. Toch is er volgens de NS al het een en ander gedaan om de treinen en stations veiliger te maken. Zo krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar een bodycam en hebben servicemedewerkers als proef een wapenstok. Israëlische supporters zijn over 2 weken niet welkom bij de Europa League wedstrijd tegen AZ omdat Amsterdam het vroeg. Daar waren 2 jaar geleden ongeregeldheden toen Ajax tegen een club uit Israël speelde. Amsterdam wil voorkomen dat zoiets weer gebeurt omdat supporters waarschijnlijk daar blijven slapen. En het Nederlands elftal moet het morgen tegen Griekenland misschien doen zonder verdediger Jan-Paul van Hekken. Hij verliet vanmorgen de training al na de eerste loopoefening. Het is niet bekend wat hij heeft. Oranje vertrekt vanmiddag naar Thessaloniki. De wedstrijd morgenavond is in een uitverkocht stadion. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig. In het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond kan het in het hele land regenen. In het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Dennis van Leeuwen.

0: 1985, The Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: Wij zijn Ice Radio. The Alternative.
0: Een hele goede middag. Het is hem hoor, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Mijn naam is Dennis, goedemiddag. Hey, stuur even een tikkie. Dat hoor je als je met vrienden bent, bijvoorbeeld uit eten bent geweest. En dat werkt natuurlijk allemaal prima, op die manier geld van elkaar vragen. Maar het kan dus makkelijker, hè? En daar houden we van, hè, jij en ik. Ja, de manier waarop we geld aan elkaar gaan vragen of overmaken, dat wordt binnenkort dus nog eenvoudiger. En we willen ons allemaal jong voelen en het liefst zo lang mogelijk jong blijven. En daar doen we dan ook van alles voor. We kopen bijvoorbeeld anti-rimpelcremmetjes en de botox-spuiten, die zijn dus niet aan te slepen. Maar er is dus eigenlijk een hele simpele manier om gewoon zo lang mogelijk gezond te blijven. En daar kan je nu dus nog gewoon elke dag mee beginnen. Inderdaad, jij ook als 55-plusser. Goed, hier gaan we het dus over hebben. En natuurlijk krijg je ook nog een overzicht van de platenbeurs, hè? Dit weekend, aanstaande weekend, zijn er een stuk of 4, 5. En uiteraard ook de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zometeen Chef Special, maar als is de Little Lion Man. Dit is Mumford & Sons.

0: Ever Want Is You and I van de Chef Special en de For Little Lion Man van Mumford & Sons.
1: This is Ice. Ice. The alternative. Geen playlist, maar passie. Ice
0: Radio. Binnen nu en 20 minuten muziek van onder andere Stereophonics.

zo te klooien met losse lintjes als je geld moet terugvragen. Hè? Bijvoorbeeld na een avondje stappen. Want dat van stuur even een tikkie of zo. Ja, betaalverzoeken van je bank of een tikkie, dat is natuurlijk wat je nu nog gebruikt. Maar het gaat over niet al te lange tijd makkelijker worden. Ik ga je zo meteen vertellen hoe dat in elkaar zit. Dit is Belinda Carlisle met Circle in the Sand.

0: hele goede middag. Welkom bij je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Er waren de White Lies. As I Try Not To Fall Apart. Later krijg je nog een overzicht van de platenbeurzen. En natuurlijk de meldingen van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Dat zijn de dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. Maar eerst even over de tikkies. Ja, we sturen elkaar de hele dag door tikkies. Als we bijvoorbeeld uit eten geweest zijn met vrienden en we willen graag de kosten delen, dan doen we dat altijd via een tikkie. Maar het kan wel eens gebeuren dat jouw favoriete app binnenkort overbodig is. Hè? Want achter de schermen is WhatsApp namelijk bezig met een soortgelijk systeem. Dat betekent dat je straks gewoon in WhatsApp elkaar betaalverzoeken kan sturen. En die worden dan ook op die manier natuurlijk gewoon overgemaakt. Allemaal super makkelijk. Maar eerlijk is eerlijk, we worden misschien wel iets te afhankelijk, hè, van WhatsApp. En ik kan me ook zo voorstellen dat ze op de lange duur gaan zeggen, ja, we hebben nou zoveel diensten binnen onze app. Misschien moet je toch maar eens een maandelijks abonnementje gaan betalen. Ja, en hoe zit het met fraude? Ik weet het allemaal niet hoor, maar wel handig. Binnenkort dus geen tikkie-app meer nodig of gewoon je eigen bank-app is allemaal niet meer nodig.
1: The alternative. Alternative. Ice. Hier draaien de DJ's wat ze willen. Ice
0: Radio. Maar er zijn dus ook nog steeds mensen die geen WhatsApp hebben. Hè? Of inmiddels niet meer. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen de Stereophonics. Have a nice day. Have a nice day. Maar nu als eerst in je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. LP met Don't Stop. Ik ben Dennis. Goedemiddag.

Electronics met Have a Nice Day. En daarvoor LP met Don't Stop. Het is woensdag vandaag, 30 september. Dit is Icebreak op Ice Radio. De platenbeurzen. Ja, dit weekend heb ik er 5 voor in ieder geval. Ik zit zo over te kijken. Haarlem, Enschede. Zometeen krijg je het compleet overzicht naar de shirts.

0: The Shirts uit 1978 met Tell Me Your Plans. En de zangeres van deze band, die kun je trouwens ook nog op Instagram volgen. Want ze is een stand-up comedian en actrice trouwens ook. Ik weet eventjes niet de naam, maar ik volg hem wel. Ja, dat dan weer wel.
1: De platenbeursagenda.
2: Liefje, waar ga je dit weekend nou weer vinyl vissen?
1: En je zegt tegen je vrouw, luister, ik ga erheen.

0: Platenbeursagenda.
1: Goed, de platenbeurzen van dit weekend. Aanstaande zaterdag 3 oktober van 9 tot 2 in Nederweert. Dat is een vrij laagdrempelige maandelijkse platenbeurs in een pop-up store. Hoek 4B, dat is het adres daar in Nederweert. Dan een beurs in Arnhem. Aanstaande zaterdag ook van 10 tot 5. Dat is een sfeervolle openluchtplatenbeurs in de binnenstad met een groot en gevarieerd aanbod aan vinyl, singles, cd's en memorabilia. Dat is aan het Kerkplein dus in Arnhem. Dan gaan we door naar Haarlem. Ja, die beurs die staat er op zaterdag dus, de derde. En ook een dag later op 4 oktober. Die is er van 10 tot 5. Het is aan de Grote Markt in Haarlem. Er is een grote open-air platenbeurs tijdens het Haarlem Vinyl Festival. Echt tientallen kramen met vinyl en cd's natuurlijk en singeltjes. Dan nog twee, eentje in Enschede. Aanstaande zondag Metropool in Enschede. Wilmingplein nummer 2, die is er van 11 tot 16:30. En dan de laatste, die is in jongerencentrum Buk. Dat is aan de Pastoor van Muijenweg in Heilo. Het is een vrij kleine platenbeurs. Het is ook een beurs binnen. Betekent dat je ook moet betalen om binnen te komen. Daar krijg je dan wel weer een gratis kopje koffie bij. En het parkeren, dat is gewoon hartstikke gratis. Dat is dus in Heilo aanstaande zondag van 11 tot 4.
0: Ice Radio. Dennis van Leeuwen.

Goedemiddag, het is Icebreak op Ice Radio. Dat was Beth Hart met LA Song. Sport in de sportschool. Nou, als ik ergens een hekel heb, dan is dat het wel hoor. Maar het schijnt toch gezonder te zijn dan je zou denken. En het is niet alleen voor de mensen die een sixpack willen kweken. Nee, ik ga je zometeen vertellen hoe belangrijk het is. Ook voor jou als 50-plusser.

0: Slip Away van Andrew Gold. Dit is Icebreak op Ice Radio. Later natuurlijk nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dingen die het beste niet eet, niet drinkt en niet gebruikt. Maar eerst heb ik slecht nieuws voor je. Heel slecht nieuws. Ik ben er namelijk achtergekomen dat willen we lang jong blijven, dan is het in ieder geval heel verstandig om zonnebrand te gebruiken voor onze huid. Maar we moeten ook aan de sport. Ja, het is verschrikkelijk. Ik weet het. Als je één keer per week een beetje sport, is dat eigenlijk al wel beter dan helemaal niks doen. Hè? Wat gebeurt er namelijk tijdens het sporten? Ja, je spieren die maken slimme stofjes aan. En die stofjes zorgen dus voor dat je hele lichaam van binnen gezond en jong blijft. Hè? Ja, je bloed stroomt ook beter door en je botten die worden er gewoon lekker sterk van. Het mooie is wel, en dat vind je misschien ook slecht nieuws, is dat je er op elke leeftijd nog aan kan beginnen. Je hoeft dus ook helemaal niet zwaar te tillen of zo in de sportschool. Nee man, dan kan het ook gewoon thuis een beetje lopen hobbyen met wat gewichtjes, pakje suiker of zo. Het is trouwens ook een memo voor mezelf, want ik ben zelf ook lui. Ik vind er gewoon niks aan in de sportschool. Maar thuis, nou, misschien wel een optie toch? Weet je dat ook weer, hè?
1: Ik vind

It's Only Love van Simply Red. En daarvoor de nieuwste van is ook schitterend. Een Nederlandse band met Noorderlicht. Het is inmiddels tijd geworden voor, je weet, de meldingen. Ik heb er drie voor je. Als eerste een melding van Dekamarkt voor de Hoogland gebakken lekkerbek, 250 gram. Er kunnen namelijk allergenen op het etiket ontbreken. Het product bevat bijvoorbeeld tarwemelk en soja en dat staat soms dus niet op het etiket. Dan een melding van Holland & Barrett. Die heeft een belangrijke veiligheidswaarschuwing uitgegeven voor de vitamine D3, A en C kinddruppels. Op de verpakking is de verkeerde dosering aangegeven. Er staat namelijk 1 druppel per dag, maar het moet er zijn 1 milliliter 20 druppels. Dat is trouwens ook de dosering die staat afgemeten op het pipetje. Dus op zich niet zo gek veel, kan het kwaad, maar misschien wel eventjes opletten. En dan nog een melding van Dekamarkt voor de allergenen weer. Hè, van koningsvogel Boemboe Nasi Goreng. Door een fout zijn de allergenen soja en tarwe niet vermeld. Het gaat over de kuipjes 100 gram Boemboe Nasi Goreng. Met een tenminste houdbaarheidsdatum tot 5 mei van 2028. Zit dus tarwe en soja in en dat staat dus niet op het etiket vermeld. En zoals elke week, als je een van deze producten in huis hebt, ga gewoon even terug naar de winkel. Ja, ik kan me zo voorstellen, dan heb je natuurlijk het bonnetje weer niet en dan gaan ze misschien wel weer zeuren bij de kassa. Maar goed, als je aangeeft dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hier overheen heeft geplast, hè, spreekwoordelijk natuurlijk, dan denk ik dat ze het wel terug zullen nemen. Dit is Rihanna.

Full Circle van Half Moon Run. Het is zover je wekelijkse woensdagmiddag icebreak van deze woensdag 30 september 2026. Wat hebben wij geleerd? Nou, we hebben nu geleerd dat het wel goed is om misschien toch wat meer te doen aan sport. Omdat je spieren, die moeten groeien natuurlijk. En wil jij niet snel oud worden, ja, dan zal je toch moeten sporten. Maar we hoeven dat niet per se in de sportschool te doen. Nee, gewoon 1-2 keer in de week thuis met wat gewichtjes is ook al wat. Het is in ieder geval beter dan niks. Hè? Maar het is wel goed voor ons als we lang jong willen blijven. Daarnaast hebben we ook gezien dat WhatsApp ook bezig is met een uitbreiding op de app. Waarbij je dus ook betalingen kunt doen. Hè? Dus de Tikkie-app is straks niet meer nodig. En je eigen bank-app is ook niet meer nodig. Wanneer je via WhatsApp gewoon een tikkie aan de ander wil sturen. Moet toch even kijken hoe we dat dan weer gaan noemen dan weer. Hè? Want tikkie is wel heel erg verbonden aan het betalen. Via je telefoon in dit geval. Er zijn de platenbeurzen aanstaande zaterdag. Een beurs in Arnhem, Nederweert en in Haarlem. En dan op zondag ook weer in Haarlem. Dus gewoon 2 dagen. In Haarlem dus ook, Enschede en in Heilo. Zometeen hier, Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En ik ben er gewoon volgende week weer. Ik hoop jij ook, hè? Want ik heb er weer heel veel lol aan beleefd, hoor. Mocht je met me willen connecten, dan doe je dat via Facebook en Instagram. Dat is DLG van Leeuwen. Heel simpel is dat. Volgende week dus weer. En ik wens je nog een hele fijne middag. En graag tot de andere weken. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er worden vanaf morgen zwaardere straffen geëist voor geweld tegen hulpverleners. Volgens minister Van Wil mogen daders niet meer wegkomen met een taakstraf, maar moeten ze de gevangenis in. Het is een grote wens van de Tweede Kamer. Wanneer justitie bij de strafeis afwijkt van die richtlijn, moet het uitleggen waarom. Er wordt steeds meer duidelijk over de steekpartij in Arnhem gisteravond. 3 mensen raakten gewond, 1 van hen is minderjarig en raakte zwaar gewond. De 2 andere slachtoffers worden gezien als verdachten. De politie heeft 8 jongeren aangehouden. Volgens meerdere media was het een ruzie tussen Syrische vluchtelingen. De vechtpartij in de cockpit van een vliegtuig onderweg van Dubai naar Tel Aviv wordt door Israël gezien als een terreurdaad. 1 van de piloten zou de ander hebben neergestoken om het vliegtuig bewust te laten neerstorten. Met hulp van passagiers werd een crash voorkomen. Beide piloten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in Vlaardingen is de opening van een nieuwe drogisterij uitgelopen op een chaos. Klanten maakten kans op een goodiebag, dus was het erg druk. In de rij begonnen 2 ruziënde vrouwen met elkaar te vechten, meldt regiozender Rijnmond. Een andere vrouw beet een winkelmedewerker die de boel wilde sussen. De vrouwen zijn opgepakt. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het zonnig, in het zuidwesten vanmiddag regen. Het wordt 24 tot 28 graden. Vanavond in het hele land regen, in het oosten kan het stevig doorplensen met ook onweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: U luistert naar Gevonden Voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
1: Toen mijn kids nog iets kleiner waren, kwam ik een keer op een zondagmorgen van de trap af, beneden de woonkamer in. Daar zaten de boys tv te kijken. Ik vroeg, hebben jullie chocola gegeten? Dat ontkende ze in alle toonaarden, maar bij de jongste zat de chocola tot achter zijn oren. Lips Like Sugar. Opening van Gevonden Voorwerpen. En een beetje een miskend talent. Echo en de Bunnymen hebben erg leuke plaatjes gemaakt. In vergetelheid ondergedompeld en daardoor een gevonden voorwerp. En ook een beetje een Ice Radio plaatje. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars. Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Mag ik jullie van harte welkom heten bij een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Even een kikkertje wegwerken. Zo even de keel smeren met een kopje thee. Wat gaan we doen? Straks even onthaast, even relaxen, even chillen, even bijkomen van het weekend. Alle verwikkelingen in de wereld van de geweldige muziek die we draaien op dit radiostation. En alles waar je verder van bij zou moeten kunnen komen of willen komen. Straks even schakelen met Joop, tegeltjeswijsheid en iets met passie. Eclectisch gaan we door de muziekcollectie van gevonden voorwerpen heen. Dus we sluiten nu aan met een plaatje over lippen. So light. Zo live als een bananenstekker op iceradio.nl met de Funboy 3. Het zou over de chocola kunnen gaan die mijn kids verorberd hadden. We vertellen lekker niks. Our lips are sealed.

titel, dat mag je zelf uitmaken. En Crazy, je luistert naar gevonden voorwerpen. Deze is in de categorie beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen. Het liedje wordt gemaakt door een loepje wat ze van...

0: Chocolates. Zijn we weer terug bij de chocola. En Girl Crazy, ergens uit de jaren 70. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen. Zometeen even schakelen met Joop. Maar eerst alvast het schakeltje van de vorige keer. The Great Song of Indifference, Bob Geldof.
1: I don't mind if you go. I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly.

Great Song of Indifference. Het maakt me allemaal niet uit. Maar het maakt hem wel uit, want hij is toch wel heel erg bezig met alles op te sommen wat hem allemaal niet aanstaat. En wie dat ook deed in die jaren, dat was Morrissey. En die blonk daar ook al echt. Eigenlijk blonk hij daar heel erg in uit. Hij is echt, wat ze schrijven, hè? Perfecte vertegenwoordiging van sociale onverschilligheid. Nou, dan weet je wel, dat komt niet van mij, hè? Want het vocabulaire, dat haal ik van het internet. Maar het is wel zo. Neerslachtig. Helemaal vervreemd van de wereld om hem heen. De maatschappij die gaat gewoon door. En hij kijkt er tegenaan en hij ziet het allemaal niet zitten. Heaven knows I'm miserable now. Die komt uit 1984. Dat is mijn schakeltje van de Ketting.

Ik dacht, laat ik even iets bemoedigends doen naar Morrissey. Het schakeltje wat Joop aanleverde voor onze kettinglijst. Aanstaande donderdag gaan we daar weer onverdroten op verder. En als we dan toch met opbeurende muziek bezig zijn, kan Spargo naadloos achter Argent aan. Head up to the sky.

0: Nee, maar niet de rest, want dan vlieg je misschien te hoog en dan stort je weer ter aarde. Al dus de Griekse mythologie onder andere. En al dus Genesian, Run Too Fast, Fly Too High. Tijd voor iets lekkers.
1: Deze plaat is lekker.
2: Even lekker.
0: Imagine Dragons. En deze plaat komt terug. Boomerang.

0: Golden Earring en Back Home. Wij zijn terug.
1: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De gevangenismedewerker die eind vorige week werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer, zegt nu ook het OM. Hij en de verdachte kenden elkaar. Ze zouden een forse ruzie hebben gekregen over iets dat een paar jaar geleden in de gevangenis van Zaanstad was gebeurd. Minister Letchert spreekt tegen dat er grote bezuinigingen op onderwijs aankomen. Daar is binnen de coalitie geen deal over, stelt ze. Uit een tabel van het ministerie van Financiën zou blijken dat vooral bij haar ministerie fors zou moeten worden gesneden. Maar volgens Letchert staat nog helemaal niet vast hoe de pijn wordt verdeeld. Er zijn steeds meer details over een steekpartij tussen 2 piloten in de cockpit van een vlucht naar Tel Aviv. Een dokter aan boord zou eerste hulp hebben verleend aan de piloten. Ook bleken er nog 2 piloten aan boord te zijn die het vliegtuig uiteindelijk veilig hebben laten landen. Volgens Israël was de steekpartij een terreurdaad. En de Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het ontslaan van Joodse medewerkers en verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog. Het bestuur noemt dat een groot onrecht en heeft ontslagen alsnog teruggedraaid. Op de universiteit is een nieuw monument onthuld met de namen van bijna 300 in de oorlog omgekomen studenten en medewerkers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm, 22 tot 27 graden. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en gaat het later regenen. Vanavond overal regen en in het oosten mogelijk onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.

op Ice Radio. Onder andere in gevonden voorwerpen, maar straks ook bij de man in Hongkong en de files on the fridge en alle andere shows die je verder op dit radiostation voorbij hoort komen. Moloko hadden de eer uur 2 te openen. Straks even onthaast, even relax, even chillen, even voor onszelf komen. De rustige plaatjes, tegeltjeswijsheid, iets met passie. Maar nu eerst maar even rock and roll.

Ava Max. And choose your fighter. Helemaal geen zin om vechters te zoeken. We gaan gewoon even chillen. Even bijkomen met wat relaxte deuntjes. We luiden de meditatiebel voor Death Cab for Cutie en The Passenger Seat.

0: Drive van de Cars. Daarvoor Melissa Etheridge en You Can Sleep While I Drive. En daarvoor The Passenger Seat van Death Cab for Cutie. Een reizig, travelend, onderweg zijnd, onthaast blokje. We waren onderweg met de auto. Als we toch onderweg zijn met de auto, kan daar ook nog wel een beetje passie bij.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Paul McCartney en Wings.

Corvette van Prince sloot aan op de backseat of my car. We kunnen ook iets comfortabeler maken als je dan toch auto's met liefde wil associëren. Neem dan een caravan mee. Dan heb je gewoon een bed, een beetje mazzel, een koffiezetapparaat en alle andere gemakken.

op avontuur met gevonden voorwerpen en Ice Radio. Rupert Holmes en Adventure. En daarvoor Love's Great Adventure van Ultrafox. Nou, dan nu het avontuur zelf. Deze band vond zichzelf avontuurlijk en noemde zich The Adventures. En ze verstuurde hun hart. Dan maar hopen dat hij aankomt.

je hart stuurt. En het is Lost in the Post. De Wombats. Dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Dit radioprogramma zit erop. Klein beetje zendtijd. Die gaan we onder andere vullen met het laatste stukje van deze plaat. En daarna Living in the Box.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden voor het doen van een bommelding. Hij zou hebben geroepen dat hij een bom bij zich had, waarna hij iets bij de ingang neerlegde. Daarop werd de explosieve opruimingsdienst erbij geroepen en die onderzoekt of het pakketje gevaarlijk is. Oud-burgemeester Schuiling van Groningen zegt ook in hoger beroep dat hij niet in de auto heeft zitten masturberen. Het was wrijven over de onderbuik tegen pijn daar. Mijn broek was niet uit en mijn hemd niet omhoog, zei hij tegen het gerechtshof. Schuiling kreeg van de rechter eerder een boete en ging in beroep. Giftige paddenstoelen zijn misschien de oorzaak van meerdere dode honden in het Schiedamse park De Plantage, dat zegt de gemeente. Zeker 5 honden die daar de afgelopen dagen waren uitgelaten zijn overleden. In het park zijn nu 2 plekken afgezet en er staan borden met de waarschuwing om goed op kinderen en huisdieren te letten. En opnieuw een afvaller voor Oranje. De ploeg is zonder Jan-Paul van Hekken vertrokken naar Griekenland. De verdediger raakte op de training geblesseerd aan zijn voet. Bondscoach Xavi roept geen vervanger voor hem op. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al af. Morgen neemt Oranje het in de Nations League op tegen Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is warm met gemiddeld 25 graden. Vanuit het zuidwesten komt er steeds meer bewolking en valt er regen. Vanavond op meer plekken buien en in het oosten kans op onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De explosieve opruimingsdienst heeft geen explosief gevonden in de tas die was neergelegd bij de ingang van vliegbasis Leeuwarden. Een man dropte de tas en riep daarbij dat het een bom was. Hij werd direct aangehouden. Na onderzoek bleek de tas veilig. Wat er wel in zat, is niet bekend. Het minderheidskabinet van premier Jette hoeft niet te rekenen op steun van partijen JA21 en Pro voor de nieuwe belastingsplannen. Daardoor is er waarschijnlijk geen meerderheid in de Tweede Kamer. De partijen zijn niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden. Pro ziet liever dat de belasting over vermogen omhoog gaat. Boerenorganisatie Farmers Defence Force doet aangifte tegen premier Jette. Aanleiding is zijn uitspraak op het D66-partijcongres, waar hij het had over het op hun bek slaan van organisaties die minderheden aanvallen. Hij kwam er een dag later op terug, maar volgens FDF roept Jette op tot geweld. En het OM eiste ook in hoger beroep een boete van €250 tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen. Hij zou achter het stuur hebben gemasturbeerd en een vrachtwagenchauffeur zou dat hebben gezien. Zelf ontkent Schuiling nog steeds met klem. Hij houdt vol dat hij buikklachten zat weg te masseren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met een graad of 25 nog warm, maar vanuit het zuidwesten komt er bewolking en regen aan. Vanavond op meer plaatsen buien en in het oosten mogelijk onweer. Morgen 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelis is overleden. Ze was 50. Ze leed al een tijd aan kanker. Cornelissen begon in het theater en schreef ook bestsellers als Taal is zeg maar echt mijn ding. Vorig jaar volgde ze Maarten van Rossum op als jurylid bij De Slimste Mens. De nieuwste reeks is momenteel op televisie. De VVD wil bekijken of kleine spaarders kunnen worden ontzien bij de plannen met box 3. Tot nu toe is het kabinetsplan om vanaf 30.000 euro vermogensbelasting te heffen. Dat was eerder 60.000 euro. Net als de VVD vindt ook het CDA die regeling voor mensen met kleine vermogens ongelukkig en hint op een alternatief plan. Er komen steeds meer meesters op basisscholen. Afgelopen jaar haalden bijna 900 mannen hun bevoegdheid en dat is het hoogste aantal in jaren. 10 jaar geleden was ongeveer 1 op de 7 nieuwe leraren een man. Nu is dat 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen graag dat jongens een rolmodel voor de klas zien. En een bekende Turkse nieuwssite moet sluiten. Volgens een rechter maakt de site propaganda voor de LHBTI-gemeenschap en ondermijnen veel berichten de gezinsstructuur. Er is al een lange tijd onrust in Turkije omdat het land hard optreedt tegen de gemeenschap. Zo waren er eerder invallen bij LHBTI-organisaties en werden honderden demonstranten opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online? Er komen vanuit het zuidwesten buien en bewolking aan. Vanavond gaat het op veel plekken regenen en vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen rond de 20 graden en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Veel reacties op het overlijden van Paulien Cornelissen. Zo citeerde de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het eind van de raadsvergadering een zin uit één van haar boeken. Collega Peter Pannekoek noemt haar een origineel, slim en grappig mens. Omroep KRO NCRV is diep geraakt door haar overlijden en skipt vanavond de slimste mens. Er is een Rotterdamse havenmedewerker opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op grote schaal drugs heeft uitgehaald. De drugs waren bestemd voor criminelen en in zijn huis werden munitie en harddrugs gevonden. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. De FNV vindt dat gewelddadige criminelen niet dicht bij huis gevangen moeten worden gezet. De bond reageert zo op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waar iemand die in Zaandam gevangen had gezeten ruzie kreeg met een oud-medewerker van de gevangenis. Ze hadden jaren daarvoor ook al overhoop gelegen. De medewerker werd doodgeschoten. En Israël gaat de beveiliging van commerciële vluchten aanscherpen. Dat gebeurt na een incident in de cockpit van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv, waarbij een piloot zijn collega aanviel. Een vervangend vliegtuig met gestrande passagiers is net geland in Tel Aviv en zou geëscorteerd zijn door Israëlische gevechtsvliegtuigen. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt regen over het land. In het oosten stevige buien en onweer. Vannacht blijft het een graad of 18, morgen hier en daar regen en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Impossible Horror Show. It has been suggested
1: that... Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij een luchtmachtbasis afgelopen zondag. Dat heeft premier Burnham gezegd. Bij de basis werden 5 mannen opgepakt en busjes vol met benzine gevonden. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek naar het incident loopt nog. Europese fabrieken die wapens speciaal voor Oekraïne maken, zijn voor Rusland militaire doelwitten. Als voorbeeld wordt een fabriek in Polen genoemd, zegt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook zou niet Rusland, maar juist de EU vrede proberen te dwarsbomen en vertragen door wapens te leveren. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege extreme wateroverlast. In sommige gebieden is al evenveel regen gevallen als er in Nederland in 4 maanden tijd valt. Door het bergachtige gebied kan dat leiden tot ernstige overstromingen. Ook morgen blijft het regenen. Pas in het weekend wordt het wat zonniger en droger. En KRO-NCRV zendt de slimste mens vanavond niet uit vanwege het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De omroep zegt er diep door geraakt te zijn. Presentator Herman van der Zandt is ongelooflijk verdrietig en noemt Cornelissen lief, grappig en geweldig energiek. Premier Jette, ooit kandidaat, zegt dat haar impact voortleeft. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vooral in het oosten kan dat voor stevige regen en onweer zorgen. Vannacht blijft het een graad of 18. Morgen alleen in het zuidwesten zon en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Alkmaar is een dode gevallen bij een steekpartij. Die was bij een asielzoekerscentrum, maar of de dader en het slachtoffer daar wonen is niet bekend. Er is iemand aangehouden. Om erachter te komen wat er is misgegaan, vraagt de politie mensen die meer weten om zich te melden. De landelijke scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Vandaag werden 625 mensen aangehouden. De betogers vallen agenten aan en vernielen van alles. De scholierenacties zijn een protest tegen het lerarentekort en de slechte omstandigheden op de scholen. Het OM wil dat een man die in maart een jongetje van 4 doodreed in Maastricht 5 jaar de cel ingaat. Het kind zat in een wandelwagen toen die werd geraakt door de man die dronken achter het stuur zat. Hij bleek meer dan 110 km per uur te hebben gereden. De moeder die achter de wandelwagen liep raakte zwaar gewond. En de Nations League wedstrijd tegen Griekenland morgenavond gaat voor Oranje heel zwaar worden. Dat zegt bondscoach Xavi. Volgens hem wordt het duel in een heel mooi stadion gespeeld, maar was het veld in het verleden een ramp. Of het nu beter is, is afwachten. Het elftal reisde vandaag zonder de geblesseerde verdediger Van Hekken naar Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent vooral in het oosten stevig. Ook is daar onweer mogelijk. Het koelt vannacht maar een paar graden af. Morgen overal regen, behalve in het zuidwesten. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Thijs Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Amsterdam is een cameraploeg van Poont aangevallen. Die maakte een reportage over overlast van daklozen en verslaafden in het Oosterpark. Te zien is hoe de man de journalisten vanuit het niets belaagt en een beveiliger die tussen beiden kwam werd bedreigd met een mes. Burgemeester Halsma noemt het incident afschuwelijk. Een Nederlands gezinshuis voor jeugdzorg in Spanje moet per direct sluiten. Uit Spaans onderzoek blijkt dat de instelling niet over de juiste papieren beschikt. Dat zegt Nieuwsuur. 7 Nederlandse probleemjongeren moeten op zoek naar een nieuwe plek. 2 weken geleden kwam de organisatie al in het nieuws na signalen over onveiligheid. In Den Haag heeft een groep jongeren op fatbikes begin deze week meerdere jongens aangevallen bij een natuurgebied. Dat meldt Omroep West. Jongens van 13 en 17 raakten gewond. Eentje werd met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. De politie sluit meer slachtoffers niet uit. Sportclubs roepen hun leden op om voor de veiligheid samen te fietsen. En het lijkt erop dat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo vertrekt bij de nationale ploeg. Op sociale media meldt hij dat hij het trainingskamp heeft verlaten na een persconferentie van de Portugese bondscoach. Tijdens de laatste wedstrijd zat de vedette 90 minuten op de bank. Ronaldo zegt later uit te willen leggen waarom hij weggaat. En dan nu het weer, van Weer Online. Het blijft de rest van de avond bewolkt en regenachtig. Vooral in het oosten stevige buien en onweer. Morgen vooral in het oosten en noordoosten buien en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Eye.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

kisser. Ook een kisser. Ik heb belt als lips. Zit mijn fucking thuis, missen ze van de fucking kisser. Ice, the.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara, zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten, in de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

One, two. One, two.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.